Sammy staat die land voor Babbeleer en ben hem al lorgen is van te na. Ik zeg, ja, er loog van een rief, van vliegen met hem roog, van meer dan vier.